0: Okay, dat was Shakira Burnerboy, die, Quinnen van Orde, Jimmy Wayne, on Echo, on Bay Breakfast.
1: Bonjour, Huber.
0: Bonjour, Bira, Quinnen van Orde, en Barak, we doen alles. Het is wat ik van Lissan in Sabo, Joe, was je maar voor me na, de Aana.
1: Ja, al mijn tijd is het leven, dat is het leven, dat is het leven, dat is het leven, dat is het leven, dat is het leven, dat
0: is het leven, dat is het leven, dat is het leven, dat is het leven, dat is het leven, dat is het leven, dat is het leven, dat is het leven, dat is het leven,
1: dat is het leven,
0: dat is het leven, dat is het leven, dat is het leven, dat is het leven, dat is het leven, dat is het leven, dat is het leven, dat is het leven, dat is het leven, dat is het leven, dat is het leven, dat is het leven, dat is het leven, dat is het leven, dat is het leven, dat is het leven, dat is het leven, dat is het leven, dat is het leven, dat is het leven, dat is het leven, dat is het leven, dat is het leven, dat is het leven, dat is het leven, dat is het leven, dat is het leven, dat is het leven, dat is het leven, dat is het leven, dat is het leven, dat is het leven, dat is het leven, dat is het leven, dat is het leven, dat is het leven, dat is het leven, dat is het leven, dat is het leven, dat is het leven, dat is het leven, dat is het leven, dat is het leven, dat is het leven, dat is het leven, dat is het leven, dat is het leven, dat is het leven, dat is het leven, dat is het leven, dat is het leven,